0: Dat is nou zijn poten, zit hem staan en wie dat dan niet.
1: Let's go, careful.
2: Urban FM 103.5.

0: Dus nou, je hebt toch, je zit hem staan en wie alles aan die.
1: Dat is heel careful.
2: Urban FM 103.5.

0: Drie zijn het kruisoor en niet het permoknaas.
1: Heide.
0: Rakia. Tomli. En de Mata.
2: Zijn Mata?
0: Zet ik er zelf mee bij, Tomli.
3: Urbana Plaats, Mission Traffic Pass.